0: Boghia FM 88.9.
1: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a UO.
0: Boghia 88.9 FM.
2: Aue felizmente no sta na Lago Heights Park pa inaugurar Spill Turn novo cucaba di maniera vos poroa a queda cla pa sina nos mucha nan di barrio por bin i pas un rato ameno ta den libertad den naturaleza pa hunga i pasa dushi e sa ki tabata un colaboracion di diferente partners local e internacional un tu sede Aruba gobierno di Aruba VNO Stichting Jan Trebeton i tambe fondo nang di postcode loterei e bau di coordinación di señor Rafi Koch nos allogra e bonita proyecto aqui. Awe nos tin junto con nos dos school, Paul School e tambe Mon Plaisir, pa sina aqui por inaugurar e ta e promemo chanang kutahasi uso di espacio aqui kutabay ta habri pa pueblo. Sede Aruba ta compromete su mes na crea espacio nang sigur recreativo pa nos muchanang e pa ku esaki nos quer enfatizar ku e plan di mantención lokai bau di sede Aruba pa e prome aya e despues lo continua de un forma mas sostenible a través di otros stakeholders e partners pa percura pa e lugar aki por tei pa un tempo hopi largo e mi quer menciona tambe ku lo cual ku nos ta mira awe ta solamente e prome fase di e desarrollo di Spill Turn e di gentere area di Lago Heights Park tamina ku pronto lo ti instalasyon di banyo nang cooler nang di awa un fits pa tambe pa imucha nang e tambe den de mas barrio nang nos ta sigi sondia pa wak unda ting espacio e necesidad pa crea mas speeltuin pa nos mucha nang.
3: En dat doen we in Nederland, maar ook in het Koninkrijk der Nederlanden. En daar valt Aruba ook onder. Dat doen we sinds 2020, dus op de eilanden van het Koninkrijk. Bonaire zijn we begonnen. Saba, Sint Eustatius en sinds ongeveer 2-3 jaar werken we samen met onder andere Seri Aruba. Ook aan het realiseren van meer goede, uitdagende en ook veilige speelplekken voor de kinderen op dit eiland. Dit is de eerste plek die we vandaag hebben geopend. Een, vind ik zelf, hele mooie, kleurrijke plek waarvan ik hoop dat die ontzettend veel gebruikt wordt. Het proces heeft ongeveer een jaar, anderhalf jaar geduurd. Dat klinkt als best lang. Maar dat is omdat we een hele goede ontwerper, Rafi Koch, hebben betrokken. Om ervoor te zorgen dat alle ideeën die de kinderen hebben genoemd ook vertaald kunnen worden in een ontwerp wat veilig is. Met materialen die tegen het klimaat hier bestand zijn. En dus ook duurzaam zijn. Want dat willen we natuurlijk, dat deze mooie plek over 5 jaar nog steeds goed en mooi gebruikt kan worden. Dat is het. We hopen hier niet bij op te houden. We hopen vooral door te bouwen aan meer goede speelruimte. Dat is hard nodig in Nederland en dus ook op de eilanden. Na deze plek komt er nog een tweede plek. De locatie gaan we nog bepalen. En we hopen vooral samen met alle partners zoals Ceres, zoals Land Aruba, de Postcode Loterij, andere mogelijke financiers meer goede speelplekken voor de kinderen te bouwen. Dus ik zou ook vooral iedereen willen oproepen, wil je meewerken, wil je bijdragen aan het realiseren van zo'n mooie speelplek, meld je aan, doe mee en laten we kijken hoe we samen tot meer goede speelplekken voor kinderen kunnen komen op dit prachtige eiland.
4: Los años pasados, ahora llamado por la serie Aruba para hacer brainstorm over buscar una localidad para parque para Aruba, parque para mucha. Sede Aruba trabaja con diferentes fundaciones de Holanda para recaudar fondos para hacer proyectos de comunidad. Na de escena, vengo topa con Jan Trebeton, que es una stichting que está haciendo parque en Holanda, con idea o propósito para crear parque con diferentes tipos de junga. No solamente para junga de activo, pero también junga creativo, just hangout. Tipo de cosas así. Pues ahora nos ha comenzado papi con nada, nos ha buscado brainstorming y nos ha visitado School Paulus College en el tiempo, hay dos clases, nos ha dado mucho nada así, schets, y nos ha venido con más shopping y DMS. DSA nos ha cierto lo que nos ha dado por para crear dos casos, un caso aventurero y un gas de creatividad, donde tiene diferente color, diferente esfera, para atender, para dar mucho nada diferente opción para jugar. Ja, we zijn heel erg content om de eerste fase te realiseren. In de tweede fase gaan we een installatie van de wc, we gaan een partij met een fietspad en we gaan een ander element om het park hier te maken, een park compleet voor een en twee.
5: Kiko të një vika për të urubja. Nos gusta explorar los islas. Costa social y pasatiempo con familia y amigos tan importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. Es seis rubianos, es seis que nos está. Salud, nos isla. No servís. Balashi.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
0: Botaribe frecuencia en 88.9. Boguía FM.

0: A mi lobisa è stata un buon esperienza, mi lobisa è audienza è stata un po' receptivo, hasta mucha yona è stata un po' receptivo per lo che sta storia, per questa parte di nostra storia che non ti conosci. E ya, yeah, è buona cosa qui, è planta un semilla di curiosità per vai seguir busca tour parte di voi storia. Vuoi messa cabeza, scudo e erant.
1: Ja, we zijn natuurlijk een klassiek ensemble, maar we hebben altijd heel veel interesse gehad in andere culturen, dus buiten de klassieke muziek. En dus ook in muziek die beïnvloed is door ja, verschillende werelddelen, zoals nou, nu dan het Caribisch gebied, wat ook weer beïnvloed is door Afrikaanse muziek. En dat betekent dat we ook muziek moeten spelen die soms niet heel dichtbij ons staat, maar waar we wel heel graag induiken. Dus bijvoorbeeld ritmische muziek met een groove vinden we leuk om te doen.